Du hast mich. Du hast mich.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 3 in totaal dus. De Spaanse overheden identificeerden gisteravond nog een vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
3: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
2: In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria al 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is intussen verder uitgebreid. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mogelijk werd de brand aangestoken. De politie pakte daar al 2 mensen voor op. In ons land breidt het oppompverbod in Oost-Vlaanderen uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten op of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen. De provincie vraagt wel om zuinig te zijn. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en zaterdag kans op regen en onweersbuien. Het blijft wel warm bij zo'n 27 graden. Willy.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsas.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Willy. Music matters.
7: En vanaf dat zij te kijken, wat mijn neus daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website Willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheden identificeerde gisteravond ook nog een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
3: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
2: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs blijft intussen verder uitbreiden. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen, ook met blusvliegtuigen. Het vuur is mogelijk aangestoken, 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. Voor de 3e dag op rij heeft de VS Iran aangevallen. Het reageert zo op de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Daar zijn 2 olietankers aangevallen met kruisraketten. De Amerikaanse president Trump kondigde ook aan dat hij geen Iraanse schepen meer wil doorlaten in die straat. En dat andere landen 20% tol moeten betalen om beschermd te worden. Iran en de VS sloten nochtans een vredesakkoord, maar daar lijkt niets meer van over te schieten. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje om er persoonlijke spullen te stockeren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost. Mathieu Goedevrouw.
4: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spullen zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
2: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De kostprijs hangt af van de grootte van het kluisje. In Houthalen Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en er is daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is stopgezet al na 8 maanden. Mahé vindt zelf dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Afwisselend zon en wolken vandaag. Het wordt lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag alweer droger en iets minder warm rond 27 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.

qua binnenkomertje kan dat wel tellen, denk ik. Hè. Volgende week zal het 9 jaar geleden zijn dat Chester Bennington er een veel te vroeg einde aan maakte. 20 juli. En dan een iets positievere noot misschien. Daarvoor kunnen we steeds beroep doen op Phoebe Bridgers. En zometeen ook op de Rolling Stones. Hey, goedemorgen. Blij dat je luistert naar Willy. Klaar voor de dinsdag? Denk het wel, hè.

0: kwart over zeven met de Rolling Stones op Willy. Het is dinsdag 14 juli.
1: De zomer van Willy.
0: Stilaan hoogzomer en dat merk je aan alles. Veel komkommers in de kranten. Jezus Christus, wat is me dat vandaag. Veel slecht nieuws ook over die bosbranden natuurlijk in Spanje en Frankrijk. Die twee landen, Spanje en Frankrijk, zitten vooral in het nieuws vandaag. Zeker in de sport. Er is rit 10 van de Ronde van Frankrijk. En vanavond de eerste halve finale van het WK voetbal tussen, jawel, Spanje en Frankrijk. Maar er is gelukkig ook veel goede muziek op de radio vandaag. Dus focus maar vooral daarop vandaag. We zitten vandaag ook weer in Leuven. We krijgen bezoek van Marble Sounds en van Lightspeed op ons terras. Je bent dus vanmiddag ook meer dan welkom.
1: Dit is de zomer van Willy.
0: Of had je andere plannen misschien? Zo ja, laat gerust weten in de app wat jouw plannen zijn voor vandaag. En of we mee mogen doen met Willy, alsjeblieft, vandaag.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Ons dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Really, music matters.

kunnen stilaan beginnen aftellen naar de Gentse feesten. Die beginnen nu vrijdag. Speelt Case Choice op de Gentse feesten? Nee, maar wel Sam Bettes. Ook goed, toch? En het is elke dag feest in Leuven. Vanmiddag om 12:45 speelt Marble Sounds een intieme live sessie op ons terras. Je bent meer dan welkom. 12:45 beginnen ze eraan. Marble Wee, Marble Sounds van dit nummer, ken je toch?

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

Dames en heren, ja, jongens en meisjes. Een eindeloos nummer van Blur is dat, hè? Girls and Boys. Het wordt weer een dikke 30 graden vandaag. En je voorraad zonnecrème raakt stilaan uitgeput, toch? Wees maar eerlijk. Hoog tijd dus voor een hoofddeksel, een gratis hoofddeksel. Maar welk hoofddeksel zoeken we toch? Drie letters in de Willy-app en dat hoofddeksel is van jou. Tot zover de promo.

met de pet wordt er gestuurd. Dat was niet de vraag, hè? Ik ben trouwens niet Jan. Jan is volgende week terug en Mieke mag volgende week een Willy Pet in haar briefbus verwachten.

eerlijk, ik had Kevin Parker nooit gelinkt aan Smashing Pumpkins. Maar kijk, Kevin Parker van Tame Impala heeft toch maar mooi een cover gemaakt van dit nummer. Ken je dit nog? Wacht hoor.

0: heeft er voor de rest eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Het is een hele degelijke cover. Het is het nummer Hummer van op Siamese Dream, weet je nog? Van Smashing Pumpkins. Legendarisch album. Heel goed nummer ook. Dat heeft hij weer goed gedaan, onze Kevin.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. De weg richting het zuiden van Frankrijk blijft vandaag en morgen dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen toe. Dat meldt de snelweguitbater. Door de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Die brand blijft maar verder uitbreiden. 600 brandweermensen proberen het vuur daar te blussen. Vermoedelijk is het aangestoken. 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. En bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheid identificeerde gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is voor ons in Spanje.
4: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
3: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. En voor de 3e dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers heeft aangevallen met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. Ons land is niet voldoende voorbereid op overstromingen. Dat is de conclusie van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien wel maatregelen genomen om gelijkaardige crisissen te vermijden. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en ze komen vooral te traag. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje. Om er persoonlijke spullen te stockeren voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
5: Dat zijn 400 Bboxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulje zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
3: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk, de prijs hangt af van de grootte van het kluisje. Coward, de nieuwste film van regisseur Lucas Dont, zal het filmfestival van Gent openen in oktober. Daarna zal het oorlogsverhaal dan in onze bioscopen te zien zijn. Coward ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. De 2 hoofdrolspelers kregen daar de prijs voor beste acteur. Het is voor Lucas Dont al de 3e keer dat hij Filmfest Gent mag openen. Zon en wolken vandaag en het wordt warm tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm, rond 27 graden.
1: Live music matters. De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.

deze muziek ben je helemaal klaar voor die dinsdag natuurlijk. Dinsdag de 14e juli 2026. Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'. Dit najaar gaat The Haunted Youth, de hype van het moment of van de laatste jaren, op tournee door Europa, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk.

Die plaat is nog maar 20 jaar oud. Dat is niet voor te stellen eigenlijk. Wat een topplaat was dat. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not van Arctic Monkeys. Fake Tales of San Francisco. Laat die R maar rollen. Dit is de mens en dit is mijn huis. Emotionally Unavailable zometeen van Suede. Dit is mijn...

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: De zomer van Willy.

is heerlijk buiten op dit moment als je naar buiten kan. Maak er gebruik van als de ramen open kunnen. Niet aarzelen. Vandaag zal duidelijk maken of we ook officieel te maken krijgen met een hittegolf. Dat heeft met aantal graden en aantal dagen te maken. De uitleg ga ik je besparen. We zitten vandaag in elk geval weer lekker fris op ons terras aan M in Leuven. En we krijgen vandaag ook weer muzikaal bezoek. Marble Sounds rond 13:45 en ook Lightspeed komt live spelen. Rond 4:15. Jij bent dus meer dan welkom. Tot straks dus, hè.

Ik kan me voorstellen dat het niet gemakkelijk is als Australisch bandje bekend worden dankzij twee covers. Murder on the Dance Floor van Sophie Ellis Baxter en daarna Linger van de Cranberries. Maar Royal Otis heeft toch maar mooi op Rockwerchter gestaan deze zomer. En ze hebben een catchy zomerhitje gemaakt, ook Royal Otis. If Our Love Is Dead. Goedemorgen.

was goed tegen de blaasontsteking, dat schijnt. Een klassiekertje van Cranberries van tijd op tijd. Klassiekertje in zijn genre. Ode to My Family.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Er blijft meer zwerfvuil gevonden worden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar ging het om meer dan 1700 ton, bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. In Oost-Vlaanderen is het probleem het grootst. Daar werd dubbel zoveel zwerfvuil gevonden langs de weg. Het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil ook meer camera's inzetten om vervuilers op te sporen en te beboeten. Nog zeker de hele voormiddag rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Komt door een kabeldiefstal vannacht op het spoor. Dieven knipten de kabels door, maar konden geen buit maken. Spoornetbeheerder Infrabel is bezig met herstellingswerken, maar het zal nog uren duren. Reizigers kunnen vervangbussen nemen of met hun treinticket de kusttram gebruiken. Amper de helft van de boetes van wie zwart rijdt bij de lijn wordt betaald. Dat heeft Vlaams parlementslid voor Anders Jasper Pillen opgevraagd. Dat de werking van die boetes loopt niet zoals zou moeten en daardoor miste de lijn vorig jaar 8 miljoen euro.
3: Bijvoorbeeld mensen die insolvabel zijn, mensen dat je nu eenmaal geen geld kan bij gaan ophalen. Mensen die bijvoorbeeld toeristen zijn en dan ook alweer vertrokken zijn naar hun eigen land, waar je dus ook geen inning van kan doen, toch niet tegen een realistische prijs. En dus dat zijn allemaal redenen waarom er toch een aantal boetes blijven openstaan.
2: Terwijl de lijn routes moet schrappen omdat ze te duur zijn. Ons land is niet genoeg voorbereid op overstromingen. Dat besluit het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien maatregelen genomen. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan niet en ze komen vooral te traag. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen al zeker nog dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen afgesloten. Over een afstand van 25 kilometer. Voor de derde dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers aanviel met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. En na lang speculeren heeft landskampioen Club Brugge nu officieel een nieuwe doelman. Dat kondigt Club zelf aan op X. Het is de Zwitser Jan Sommer, ex-keeper bij Bayern München en Inter Milaan. Hij volgt Simon Mignolet op. Sommer is 37 en tekende voor 3 seizoenen. Afwisselend zon en wolken, het wordt tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer, vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm, rond 27 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Nellis de Kali.

0: Je voelt het, hè, die hoogzomer die komt eraan. Als ze al niet begonnen is, de zomer zit goed, de muziek zit goed. Zeker bij Willy.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: En we zetten vol in op live muziek met Willy deze zomer. Vanmiddag komen Marble Sounds op ons terras spelen. En Lightspeed komt ook een sessie spelen. En vorige donderdag kwam Admiral Freebie onze tuinconcerten van deze zomer de spits afbijten daarvan. Als dat een zin is, dan mag je dat laten weten in de Willy-app. Anders zet je die woorden maar in een andere volgorde. Het komt erop neer dat hij een verdomd strakke show gespeeld heeft, Admiral Freebie. We gaan er nog eens van nagenieten.
1: De zomer van Willy. Live music
0: matters. Hij en zijn akoestische gitaar. Dit is Future Fathers of Utopia live vorige donderdag.

0: future followers of Utopia.
1: Admiral Freebie helemaal live in de tuin van M vorige donderdag. Volgende week donderdag is er weer gratis live muziek daar in die prachtige tuin. Hi Hi komt er een concert spelen samen met Siska Siska. Nu donderdag, dan is er live.

Live comedy met onze Iwijn Segers als gastheer. Iwijn ontvangt Gunther Lamoot en David Galle in de tuin van M. Gratis en voor niks, voor jou. En vanmiddag dus live muziek op ons terras in een iets intiemere setting. Marble Sounds rond de middag 1:15 en 4:15 komt Lightspeed spelen.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Toen Flea nog geen jazzmuzikant was, weet je dat nog? The Peppers en Can't Stop. Het is een drukke festivalzomer voor Jente en Portland. Afgelopen weekend nog op Rock Zottegem. Komend weekend op Rock Herk en begin augustus bij ons in de tuin van M. Dat wordt een mooie zomeravond. 6 augustus, Willy Unplugged met dit Portland.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Music matters.

ene dansbare plaat naar de andere wet lijken. Dit zijn de B-52's, de Love Shack. Manche Tout was dat van Wet Leg.

Als een feestje niet wil starten, moet je gewoon dit nummer opleggen. B-52's in Love Shack. Heb je die nieuwe van Mauro al gehoord? Stefan Missegers kreeg de laptop van Mauro en mocht er zijn ding meedoen op tournee. Heel veel oude opnames werden afgestoft. En er is een prachtplaat uitgekomen. Ideaal voor een zwoele zomeravond. Of een zwoele zomerochtend. Waarom niet? Dit staat op die nieuwe van Mauro. Dit is Maintained Love.

doet inderdaad een beetje denken aan Blue Blood, Saskia. I just love you. Octaafje hoger dan Luke Wilder Jr. misschien toch? Forever. Mauro Pawlowski, Maintain Love.

Met Let's Dance to Joy Division en Let's Dance to een voormalige belofte van Willy. Een jaar of twee geleden was Lightspeed belofte en vanmiddag om 4:15 komen ze live spelen op ons Willy Terras. Dat is in Leuven, hè? Dat moet ik er niet meer bij vertellen, toch? Dit is Lightspeed.

voorbij 9:50 met Martha en de Muffins en Echo Beach. Ik heb het volgende als voorstel. Ik draai nog twee plaatjes, één van The Strokes en één van deze. En dan is het aan jou om de muziek te kiezen. Dat doe je met de Willy app, want tussen 10 en 11 kies jij de muziek zelf. Afgesproken. Oké, deal, daar gaan we. Eerst die twee nog natuurlijk.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website Willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Al maar minder jongeren zien de gevaren in van autorijden onder invloed van drugs. 7 op de 10 zouden het nooit doen, dat is minder dan vorig jaar. Toen zei 8 op de 10 dat. Blijkt uit het nieuw gedragsonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Werner de Toppeleer.
3: Dat is natuurlijk een beetje onrustwekkend. Met onze campagne trekken we deze zomer naar de festivals onder de noemer Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt. We roepen eigenlijk de festivalgangers op om vooraf afspraak te maken over hoe ze veilig naar huis geraken.
2: Zoals over wie Bob is of bij wie je kan blijven slapen. Er wordt meer zwerfvuil gevonden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar meer dan 1700 ton. Dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Blijkt uit cijfers die de N-VA heeft opgevraagd. In Oost-Vlaanderen werd zelfs dubbel zoveel vuil langs de weg gevonden. En het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers te kunnen beboeten. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Al 850 brandweermensen proberen dat vuur te bestrijden. Er zijn ook 4 blusvliegtuigen ingezet. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen nog dicht tussen Parijs en Dijon. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer, vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag wordt het droger en iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
10: Van 10 tot 11, kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Van 10 tot 11
2: kies je de muziek zelf.
1: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. In het Oxy-gebouw op het De Broekeireplein in Brussel is vanmorgen brand uitgebroken. De brandweer bevestigt dat er een grote reddingsoperatie bezig is.
3: De drie brandhaarden zijn allemaal geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search en rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig. Dus zodra we dat we geen zekerheid hebben dat iedereen aanwezig is op het appel, zetten wij die search en rescue verder.
2: Er zouden zo'n 200 arbeiders aanwezig zijn, die worden dus geëvacueerd. Mogelijk zitten er mensen vast in geblokkeerde liften. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog in Brussel is er protest bezig tegen de besparingsplannen van de regering. Een honderdtal vertegenwoordigers van Belgische NGO's komen op straat omdat er een kwart minder geïnvesteerd wordt in ontwikkelingssamenwerking. Je hoort Griet IJzenwijn van de organisatie.
4: Ontwikkelingssamenwerking blijft altijd wel een post waar gekeken naar wordt voor besparingen. Investeren in internationale solidariteit is belangrijk. Betekent eigenlijk dat je gaat gaan investeren in een veiligere, in een rechtvaardigere, in een duurzame wereld voor iedereen.
2: Het is een symbolische actie. Ze staan daar met 50 enorme portretten van mensen over de hele wereld. Bij Oekraïnse drone-aanvallen in gebieden die Rusland bezet zijn zeker 13 doden en 22 gewonden gevallen. Het Russische leger heeft op haar beurt ballistische raketten naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev gestuurd. Op verschillende plekken waren er explosies en in zeker twee wijken zou er brand zijn uitgebroken. Daar is nog geen melding van slachtoffers. We krijgen zowel zon en wolken vandaag en het wordt warm, 33, zelfs 34 graden. Morgen ook een zonnige zomerdag bij 33 graden. Donderdag nog warm en zonnig. Vanaf donderdagnacht is er kans op onweersbuien. Dit weekend wordt het dan weer droog en rond 26 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
5: Voorlopig geen brand hier, maar wel passie en vuur door de muziek.

Goedemorgen van op het terras van M. Leuven voor de zomer van Willy. Je kreeg al wat restricties van Beck omtrent de sekslaws. Maar hier bij Willy is het niet zo strikt hoor. Dus kom maar af naar dit terras. Straks om 12:30 kan je hier Marble Sounds live aan het werk zien. Bijvoorbeeld, gisteren was Alice Florine te gast. En die deed wat aan Kate Bush denken, lieten jullie weten in de app. Hier is Kate.

Jan en Dries van Black Box Revelation kregen hun computer niet zo goed aan, als je dit hoort, of dat einde toch. Ze zijn terug met nieuw werk, sterker als voorheen, want dat is het statement met deze Stronger. Folky punkrock gewijs in het rond springen, dat kan nu. En al zeker omdat Shane McGowan er al even niet meer is. Enkel nog de Fratellis en Chelsea Dagger, ook alweer 20 jaar oud.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
7: C-c-bo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Van Christopher Nolan.
9: No one could stand between me and home.
8: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
10: Let's go!
8: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken?
13: Ja, ik heb geen inspiratie.
11: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
13: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
15: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Saturday van Solwijk. Zaterdag is nog wel even. Volgens mij is het dan rockherk. Maar is gelukkig de hittegolf wel wat gaan liggen. Hier valt het goed mee op het terras van M. Leuven. Straks komt Marble Sounds hier langs. Dus moest je in de buurt zijn en hier willen picknicken of zo. Er zijn ook drankjes te verkrijgen. Met een goede soundtrack, kom gerust af. Dit is een van de allerbeste intro's ooit gemaakt. Dus ik zou er liever niet over praten.

0: You get the feeling, stars van Trigger Finger. Elke dag hebben we hier live muziek bij Willy op het terras van M. Leuven. En gisteren was Alice Florine langsgekomen. In de namiddag, gisteren dan, was er Hideous. We zijn van alle markten thuis. Straks komt Marble Sounds voor live muziek zorgen. Dat is omstreeks 12:30 als je erbij wil zijn. Laten we nog eens luisteren hoe Hideous gisteren op het terras van M. Leuven klonk.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in M. Leuven.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Melvin van Arsenal, we quizzen hier elke dag voor een felbegeerd Willy Marcelleke. Dat zijn twee mannennamen, ik weet het, Willy en Marcel. Maar vrouwen kunnen dit ook dragen, voor de duidelijkheid. Zeker als je zo met een Willy op je borst wil rondlopen. Het logo dan, Willy. Wat moet je doen om mee te quizzen? Wel, je stuurt in de app, nu bijvoorbeeld, M-quiz. Want zo heet de quiz. En dan moet je ook nog eens om 11:45 telefonisch bereikbaar zijn. Want ja, de quiz is dus via de telefoon. Zo leren we elkaar beter kennen. Kom maar op, M-quiz in de app. Het maakt niet uit hoe je het schrijft, maar liefst zojuist mogelijk. Laat het me weten in de app. Dit is Talk van Coldplay.

Troubled Sun, die stond hier 2 jaar geleden, of was het 3, ook plots op het terras, hè, die Miles Kane, van Jetje te geven. Het volgende uur valt Marble Sounds die eer te beurt. Nu nog tot aan het nieuws, AC/DC en Empire of the Sun. Dat is geen lied van AC/DC, maar een andere band. Er is Back in Black.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Baren.
4: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
3: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In het centrum van Brussel houdt de brandweer een grote reddingsactie door een brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Er zijn al 3 mensen gewond geraakt, zegt Walter Driew van de brandweer.
5: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald, een medisch interventieplan afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search and rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
3: Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. In Sint-Niklaas zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval op de N16. Een auto botste daar tegen 2 andere voertuigen. Hij ging over kop en kwam 50 meter verder op zijn kant terecht. De weg werd er ook even afgesloten voor alle verkeer. Experts waarschuwen voor illegale peptides op sociale media, dat schrijft De Morgen. Heel wat influencers promoten injecties met zogenaamde wondermiddeltjes om af te vallen tegen haaruitval of huidveroudering. Maar die injecties en peptides zijn illegaal en soms gevaarlijk, zegt onderzoekster Céline van Hee van Gezondheidsinstituut Sienzano.
6: Sommige peptides zijn niet goedgekeurd omdat die heel veel bijwerkingen hadden. Dat gaat om huidkankerrisico's tot bijvoorbeeld ook misselijkheid natuurlijk, kan ook zorgen voor nierfalen en kan ook spelen op uw bloeddruk.
3: Veel van die middelen komen uit China. De eerste militaire oefeningen van de zogenaamde Coalition of the Willing vinden dit najaar plaats in Polen. Dat zegt de Poolse premier. De coalitie is een groep van 35 Europese landen die Oekraïne financieel en militair steunen in de oorlog met Rusland. Ook ons land is daarbij. Ze kondigden gisteravond oefeningen aan om klaar te zijn voor als dat nodig is in Oekraïne. Intussen laat Bulgarije weten dat het uit die coalitie stapt, omdat ze niet helpt om een einde te maken aan de oorlog. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden, veel zon ook en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het droger, dan halen we tot 26 graden.
0: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy.

Was iedereen is van de wereld. Straks gaan we quizzen met iemand van de wereld. Mijn onschuldige hand heeft er al iemand uitgehaald, uitgekozen. Maar eerst naar Pin-up Boys van Westside Cowboy. Vorig jaar gezien op Leffingen-Leuren. Dat is meer dan de moeite als ze nog eens live naar ons land komen.

0: van goede muziek van Block Party natuurlijk. Ik heb ondertussen Vanessa aan de lijn als alles goed is gelopen. Dag Vanessa.
1: Dag Iwijn, goedemiddag.
0: Goedemiddag Vanessa uit Mechelen.
1: Ja, Leest, een deelgemeente.
0: Ah ja, en jij wist mij al te vertellen, Vanessa, want we hebben natuurlijk een uitgebreid gesprek gehad, privé, dat de andere mensen eigenlijk niet mochten horen, maar dat jij heel goed staat met een Willy Marcelleke, klopt dat?
1: Ik denk van wel, ja.
0: Ja? Oké. Dat is al een eerste goede antwoord. En waarom sta je daar zo goed mee? Kan je dat even uitleggen? Nu ben ik heel benieuwd. Hè.
1: Oh, het is warm genoeg en ik draag er veel, dus...
0: Oké.
1: Okay. Maar ik heb maar er heb nog geen Willy op.
0: Ah, ja, ja. Maar je hebt misschien een uitzonderlijk knappe lichaamsbouw ook.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ik niet zien. Hè. Het is radio. En voor jou telt het omgekeerde misschien maar gelukkig ook dat we het gewoon met onze stemmen doen. We gaan quizzen. Bij één goed antwoord krijg je slechts een sticker. Bij twee goede antwoorden een sticker, maar ook een toteback. En met drie goede antwoorden een sticker, een toteback. Daar zit trouwens van alles in. En een Willy Marcelleke. Jij gaat voor hoeveel juiste antwoorden?
1: Drie uiteraard.
0: Oké, Vanessa, hier komt de eerste vraag. Van welk meer dan 50 jaar oud liedje is dit het instrumentaal begin?

0: Ja, zeg het maar, Vanessa, als je het weet.
1: Geen idee.
0: Oh, ik hoorde hier net juist...
1: Ik weet niet zo goed mijn naam.
0: Ah, ja. Pieter van Dessel van Marble Sounds was het al aan het meezingen. En dat is ook de titel van het liedje. Dus als je heel goed luisterde, kon je hem ver weg in de micro Money horen zingen. Money van Pink Floyd natuurlijk. Hè? Ja. Jammer, hè?
1: Oh, jammer.
0: Het is al geen Marcelletje. Dat vind ik nu echt spijtig, want had op jouw lichaam, denk ik, beeldig gepast. We gaan voor die toon.
1: Ja, dan had ik een foto gestuurd, hè.
0: Ah, oké, okay. Ja, maar dan zal ik zorgen dat je toch nog een kan. Nee, je kan morgen nog iets meedoen. Je kan morgen nog iets meedoen. We gaan nu voor die Toadback. Wie heeft samen met zijn broer Angus de band AC/DC opgericht? Ik ga moeten het niet gegeven antwoord foutkeuren. Dat was Malcolm Young.
1: Ja, juist.
0: Enkel een sticker, Vanessa, ga je nog kunnen binnenhalen. Die kan je natuurlijk ook op je lichaam plakken en dan misschien alsnog een foto. Ja, het is wat.
1: Op de auto.
0: Ook mooi. De auto moet je geen foto van sturen. Hoor. Welke Disney-jongen, dat is de derde vraag, welke Disney-jongen, zo staat het hier omschreven, groeit op in de jungle?
1: Mowgli?
0: Ja, die is wel juist. Dus een sticker krijg je wel, Vanessa. Maar wie weet, doe je gewoon nog eens in de loop van de week mee. Ik ga toch vergeten dat je al eens hebt meegedaan. Of het juist heel erg herinneren dat je heel graag zo'n Marcelletje wou winnen. Dus doe gewoon nog eens mee, is het goed?
1: Goed, ik ga me zeker toe inschrijven.
0: Oké, je krijgt alvast een sticker opgestuurd. Bedankt, Vanessa, om mee te doen.
1: Ja, dank je wel.
0: Tot de volgende keer.
2: De M-quiz. Oh my God.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

eigenlijk van Adamo, maar nu ook van Arno. La Fille du Bordemer, dit is Blindsided van de Wodan Boys.

Er is wel degelijk een volgende keer, hoor. Zeker als je wil meekwissen met de M-quiz, want we doen die hier elke dag op het terras van M Leuven. En zelfs morgen, als we hier niet zitten, kan je ook meekwissen. Je hoort Gianni Marzo al zijn gitaar in orde brengen. En René is er ook bijgekomen, samen met Pieter. Dat is dus Marble Sound. Straks zijn zij hier te gast, hebben we een gesprekje en hoor je twee live tracks. Er zijn al wat mensen op het podium erbij gekomen om dit allemaal live mee te maken. Dit zijn de Rolling Stones en In the Stars.

Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Wat zou die IO toch altijd betekenen? Hè? Dat Sting daar zit te zingen, IO, IO. Ik sta hier met Pieter van Dessel. Dag Pieter.
1: Dag Iwijn.
0: Je bent hier niet alleen.
1: Nee, klopt.
0: Een schare fans?
1: Ja. Ik dacht mijn bandleden, René en Johnny.
0: Johnny en René.
1: Maar ook de fans natuurlijk.
0: Ja, en je trouwe luitenanten zijn er ook bij. Je bestaat, als ik mij niet vergis, met Marble Sounds dan, bijna 20 jaar.
1: Ja, dat klopt ongeveer wel. Ja, 2008, eerste EP'tje uitgebracht. Ja. En debuutplaat 2010 en zo verder, tot 7 platen ver nu.
0: Ja, proficiat. En ook nog net op Gent Jazz gespeeld.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe was dat?
1: Dat was zalig. Dat was heel fijn. Okay. Ik was nog nooit op Gent Jazz geweest tot Schaam en Schande.
0: Oei.
1: Het was een heel mooi festival.
0: Ja. Ja. Heeft hij nu ontdekt. Ja, okay.
1: Nooit te oud om te leren.
0: Zeker niet. Nu sta je hier bij Willy op het terras. Wat zijn de plannen voor de toekomst van Marble Sounds? Er is dat nieuwe album, maar dat is al uit van in het voorjaar, als ik me niet vergis. Wat staat er nog op de planning voor Marble Sounds?
1: Het laatste album is uit van vorig jaar.
0: Oh,
1: vorig
0: pardon.
1: Jaar al, ondertussen. Dat is niet erg. Het gaat snel. Dus wat we nu nog gaan doen is deze zomer... gaan we nog 1 festival doen in Willebroek, 20 augustus, denk ik. Maar we gaan vooral een nieuwe plaat afwerken. Dat is dan nummer 7 eigenlijk. En misschien dat er dit jaar al een single uitkomt, maar die plaat komt volgend jaar uit.
0: Ja, ja, die krijgen we dan wel in de bus. Je gaat voor ons 2 live nummers spelen, daar ben ik heel benieuwd naar. Straks doen we ook nog een, hou je vast Pieter, een snelle vragenronde, een soort dilemma-ronde.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja,
1: laat
0: ik zie
1: maar komen.
0: Ja, maar dat is voor straks, want eerst ga je iets spelen. En welk nummer is dat?
1: Not All Is In Vain.
0: Not All Is In Vain. Rapje, het is maar 1 millimeter, maar naar het podium. Hier live op het terras van M. Leuven, Marble Sounds. En u bent erbij, misschien ook zelfs thuis, maar dus ook op het terras. Doe maar op jullie gemak, René, Gianni en Pieter. We zijn vertrokken.

0: Not All Is In Vain van Marble Sound. Straks krijgt u er nog eentje, maar dat is na 1 uur.
1: Dit is de zomer
2: van Willy.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Er zijn ook verschillende mensen vermist na de brand in het Oxy-gebouw in Brussel op het De Broekeireplein. Het vuur brak vanmorgen uit, het is intussen wel onder controle, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig voor werken. Walter Teriel.
3: Die zijn allemaal geëvacueerd moeten worden, die worden nu opgevangen. Ze krijgen daar eten, drinken en er is een psychologische bijstand voorzien voor die mensen. Nu zijn we momenteel bezig aan nog eens een laatste nazicht van het aantal koppen die geteld kunnen worden, zodanig dat we een eind kunnen stellen aan onze search en rescue.
2: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waren.
4: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methoden dus van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
2: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 in levensgevaar na een verkeersongeval. Een jongen van 14 reed daar gisteravond aan met een bromfiets. De jongen reed weg, maar is intussen opgepakt. Hij reed ook met een gestolen bromfiets. De jongen moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Het meisje liep een schedelbreuk op en is nog altijd in kritieke toestand. De Brit Andy Burnham heeft binnen zijn Labour-partij genoeg steun om Keir Starmer op te volgen als partijleider. Gisteren gaven nog eens 27 partijgenoten hun steun, waardoor het voor een eventuele tegenkandidaat onmogelijk is om zich kandidaat te stellen. Wellicht kan Burnham Starmer dan al opvolgen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Na een rustdag in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uurtje aan hun 10e rit. Het wordt een stevige, zegt sportjournalist Stijn Vlaming.
5: Constant op en af. 4 calls van derde categorie, eentje van tweede categorie, eentje van eerste categorie. Dus ik verwacht ook vandaag weer een strijd tussen de mannen van het klassement. Dat wil dus ook zeggen dat Remco Evenepoel zich wellicht zal mengen in de debatten.
2: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Remco Evenepoel staat vierde op meer dan 3 minuten. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden. Veel zon ook en af en toe wat wolken. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag weer droger en tot 26 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.

Talk Talk en It's My Life. Het terras van M. Leuven loopt vol voor Marble Sounds, die zometeen nog een nummertje voor ons gaan spelen. Maar we gaan eerst nog eens naar Kids with Buns luisteren met Car Crash.

0: mooi. De zomer van Willy. Live van op het Willyterras in Emleuven.
1: Ja, en bij mij staan Pieter, Gianni en René van Marble Sounds, maar ook een vol terras. Laat jullie even horen. Zometeen gaan we genieten van de muziek hier live van Marble Sounds. Maar ik heb voor Pieter van Dessel, die niet van Dessel is, en ook niet van Ieper, maar van waar wel?
2: Ik woon in Brussel nu.
1: Ah, ja.
2: Vanaf Vlieghem eigenlijk, wel oorspronkelijk.
1: Ja. Dat weet ik eigenlijk, maar ik wou het even meegeven aan het publiek natuurlijk. Binnenkort staan ze aan je deur, want ze zijn toch massaal komen opdagen hier op het terras van Leuven. Ik heb voor jou, Pieter, dilemma's, of ik noem ze ook wel Willy-weetjes. Ik geef jou een dilemma en jij moet kiezen.
2: Oké, ja, vuur maar af.
1: Een avondje karaoke of bowlen?
2: Bowlen.
1: Uiteraard. Je kan alleen maar communiceren met liedjesteksten van Taylor Swift of van AC/DC?
2: Taylor Swift.
1: Ah, die had ik niet zien aankomen. Ja. Oké. Zou je liever, Pieter, een jaar lang de hik hebben of constant het gevoel hebben dat je moet niezen zonder dat het lukt?
2: Constant. En het eerste geval was niet constant. Ah, nee, constant hik.
1: Wacht, hè. Een jaar lang de hik.
2: Of een jaar lang.
1: Ja,
2: of constant het... voor dat jaar.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Goed antwoord. Ah, je kan niks winnen, maar... Zou je liever een mute-knop voor mensen in het echte leven hebben of een fast-forward-knop voor saaie momenten?
2: Fast-forward.
1: Oké. Okay. Er is over nagedacht, hè, over deze Willy-weetjes.
2: Ja, maar ik kan niet nadenken. Dat is het probleem.
1: Wat bedoel je?
2: Ik kan niet nadenken over de antwoorden, dat is moeilijk.
1: Ah, ja, oké, okay, maar toch heel goed gedaan. Laatste vraag, Jean-Michel Jarre of de 1975?
2: Oh, 1975.
1: Toch?
2: Ja, toch.
1: We lezen overal dat je zo fan bent van Jean-Michel Jarre.
2: En hoe weet je dat van de 1975?
1: Dat weet ik niet, dat voel ik.
2: Ah ja, ik vind die laatste plaat, dat is mijn lievelingsplaat van de laatste 10 jaar, denk ik.
1: Ah, kijk, het is allemaal geen toeval natuurlijk. Hè. We zijn er 3 weken mee bezig geweest om dit... en kijk, dit prachtige antwoord. 1975 zal ook wel nog eens passeren hier bij Willy. Maar nu gaan we naar Marble Sounds zelf luisteren. Ze zijn hier live, Gianni, René en Pieter, voor u op het terras. Wij luisteren mee en jullie thuis natuurlijk ook. Maar wij staan iets dichter, omdat we hier live aanwezig zijn. Als Pieter er klaar voor is, gaan we luisteren. Ja.

0: Ja, misschien had je het rustiger verwacht van Marble Sounds. Dit was Hear Me Talking live van op het terras van M. Leuven. Je had erbij moeten zijn.
1: De zomer van Willy. Willy.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
4: C-c-bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hart.

0: 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Where Are We Running van Lenny Kravitz. Ik weet niet waar hij heen rent, maar je krijgt er wel een sixpack van. Na je 60 zelfs, allee, toch bij die Lenny Kravitz. You Could Be Mine van Guns N' Roses, maar ook Noah Lee heb ik voor u. I'll Be Back, moet je dan zeggen, maar met een Oostenrijks accent. I'll Be Back.

mooie zomerse, dromerige sfeer van Noah Lee en Aim. Dat was ook zo met Marble Sounds, die daarnet bij ons op het terras waren in M. Leuven. Ik heb The War on Drugs voor u ook lekker weggedromen.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.

Peter, Björn, John, Jeremy, David, Carl. Nee, het is gewoon Peter, Björn en John en Young Fox. Daarjuist was Marble Sounds de gast hier op het terras van M. Leuven voor de zomer van Willy. Maar elke dag komen er hier bands langs. Zo meteen, of ja, nee, binnen een paar uurtjes. Bij Annelies bijvoorbeeld, dan komt Lightspeed, die ooit belofte waren bij Willy. Dat zal omstreeks 4:15 zijn. Een live optreden van Lightspeed, daar wil je misschien bij zijn. Rap je dan naar het terras van M. Leuven. En anders is het natuurlijk via de radiogolven. Dit is al eens Lightspeed met Here's to You.

De gitaristen van deze, die herken je direct. Het zijn er wel al wat geweest natuurlijk. Op Instant Street is dat Greg Ward. Schotse gitarist die daar terug is gaan wonen. Wordt er toch gezegd. En na Mauro hebben ze nu een Scandinavische gitarist. Ook interessant. Altijd dat hoekje af. Ik heb Prince voor u met When Doves Cry. En dan is het tijd voor het nieuws van 2:00.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn mensen overleden. Nog zeker 6 mensen zijn vermist, dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Hoeveel doden er precies zijn, is niet duidelijk. Journaliste Nathalie Dijk.
4: Dat heeft ermee te maken met de omstandigheden, want blijkbaar zitten die mensen in een lift die van de tweede verdieping naar beneden is gestort door die brand of door een defect veroorzaakt door die brand. En zij krijgen heel moeilijk toegang tot die locatie. Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een tweede liftkoker is men nu verder aan het zoeken.
3: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens het parket hebben redders en hulpdiensten juist gehandeld toen een jongetje van 5 gisteren bijna verdronk in het openluchtzwembad van Wetteren. Je hoort Evelien de Ridder van het parket.
5: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
3: Volgens de familie kwam de hulp te laat en was er geen reanimatietoestel. Het kindje ligt nog altijd in het ziekenhuis. In de Ronde van Frankrijk is de 10e rit op gang getrapt. Na een rustdag is het tijd voor een stevige etappe met 2 cols van eerste categorie en bijna 4000 hoogtemeters. Remco Evenepoel staat 4e in het klassement.
6: Op papier de 2e hele zware rit, die nou dat ik goed ken, uit 24 ook. Ik was 3e op deze aankomst. Mooie klimmetjes, niet de langste, maar wel lastige klimmetjes. Dus als de benen er zijn, toe proberen, ga ik het zeker proberen.
3: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Vanmiddag wordt het 33 graden, veel zon en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag zonnig bij 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag droger en weer 26 graden.
0: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven.
0: Willy.
2: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy.

Real Love Song van Nothing But Thieves. Je luistert naar Willy, meer bepaald naar de zomer van Willy. We zitten live op het terras van M. Leuven en jij kan er ook bij zijn. Hè? Als je goed luistert, hoor je ook dat er hier een mevrouw nogal luid zit te bellen. Maar wij gaan gewoon door met goede muziek. Wat denk je daarvan? Promised You a Miracle van Simple Minds, maar ook Ginzoo, onze Waalse vrienden met Snow White.

Ook aan de andere kant van de taalgrens maken ze stevige gitaarriedeltjes. Snow White van Kinzu was dat. Ik neem jullie mee naar onze kant, zal ik maar zeggen, met Gorky en Berenjager. En dat zou over de schrijver Jeff Gerards gaan. Daarna nog Sans, dat wordt ons eindconcert bij de Zomer van Willy. Op donderdag is dat. Nu donderdag trouwens comedy, ook niet te versmaden.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Een favoriet van velen, Fontaines DC. We zitten hier op het terras van M. Leuven. U kan erbij komen, hè, want straks bij Annelies is er live muziek. Dit is nog Alice in Change voor u met No Excuses.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
7: Live van op het Willy Terras
8: in Emleuven. De zomer
7: van Willy.
8: Live Music Matters.

Als die van leer is, plak je met dit weer vast aan je chaise longue. Of chaise longue, zoals Wed Like het zegt. Ik laat u zo meteen achter in de warme handen van Annelies O. Want die neemt het hier over met onder andere een live set van Lightspeed. Daar kan je bij zijn, want wij zitten op het terras van M. Leuven. Allen daarheen en anders via de radioboxen. Dit is White Stripes, die aan de deur staan. Maar je krijgt ook nog Suzanne Vega en Luca, die hierboven woont.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Ja, goedemiddag. Er zijn doden gevallen bij de zware brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Brecht Spijbroek.
3: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
2: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. De redders en de hulpdiensten hebben gisteren juist gehandeld toen een kleuter van 5 bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. De familie zei gisteren dat de hulp veel te laat kwam en dat er geen reanimatietoestel aanwezig was. Maar Evelien de Ridder van het parket spreekt dat tegen.
4: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
2: Het jongetje ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is geen nieuws over zijn toestand. In Parijs is de grootste militaire parade ooit gehouden, naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er stapten bijna 6.700 militairen mee uit meer dan 30 landen, waaronder Oekraïners en Belgen. Er deden ook meer dan 300 voertuigen, bijna 100 vliegtuigen en 30 helikopters mee. Tienduizenden mensen gingen kijken, onder hen heel wat staats- en regeringsleiders, zoals Oekraïns president Zelensky, Brits premier Starmer en Duits bondskanselier Merz. Veel zon, soms wat wolken en maximaal tot 34 graden. Ook morgen en donderdag is het hoogzomer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en het wordt iets koeler.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Orie.
5: Ik heb de ideale remedie tegen de middagdip. Meebrullen met Green Day. Een hele goede middag.

0: Voilà, over die middagdip spreken we al niet meer. Op naar nog 3 uur radio.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: En vooral weer live muziek hier op ons terras in Leuven. Lightspeed is net gearriveerd, ze zijn aan het soundchecken. En dat is een heel blij weerzien, want ze waren onze belofte in maart 2024. Wat is dat eigenlijk precies, zo'n belofte, Annelies? Wel, elke maand dan kiezen we bij Willy een groep waarvan wij zeggen, die moet je in de gaten houden, daar komt nog iets van. We spelen die dan heel veel op de radio, we laten die eens voor het publiek spelen. Die komen naar onze studio. De video's van Lightspeed van 2 jaar geleden, die vind je nog altijd op onze site. En 2 jaar later, hebben ze een goed gevulde zomer. Ze werken toe naar een debuutplaat en straks dan staan ze hier op ons terras. Over een dik half uur is dat, dus als je in de buurt bent, kom nog even af. Nu naar Michael Stipe, die van R.E.M. Dit maakte hij voor de HBO-serie Rooster.

Zo knalt die werkdag weer voorbij. Misschien heb je wel vakantie. Real Wild Child van Iggy Pop. Er wordt trouwens weer van overal naar Willy geluisterd. Lisbeth die stuurt onderweg naar huis vanuit de Ardèche met Willy door de boksen. Even een paar dagen was doen en dan hop naar Rockherk. En wel, Lisbeth, dan zien we ons daar. Tips voor

0: Future Fathers of Utopia van Admiral Freebie. Vorige week zat ik dus een weekje in Frankrijk om te surfen. En wat wij daar natuurlijk ook gedaan hebben, vrijdagavond, is voetbal kijken. En ik moet wel zeggen, dat supporteren voor België in het buitenland, dat liep toch iets anders dan verwacht. Ik vertel het zo meteen als ik ons WK-lied nog eens draai.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue?
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus 2 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is de zomer
7: van Willy.
6: Live vanop het Willy-terras
7: in Eindhoven.

back in anger. Dat ga ik niet doen wat het WK-voetbal betreft. Jammer dat onze rode duivels eruit liggen, maar als de Fransen straks verliezen tegen Spanje, dan zal er bij mij toch een tikje leedvermaak aan te pas komen. Want wij zijn afgelopen vrijdag dus met twee vrouwen in een Frans café naar de match België-Spanje gaan kijken. En laat ons zeggen dat die Fransen een klein beetje arrogant waren en naar ons gelachen hebben toen we eruit lagen. We zullen zien wie vanavond lacht in die halve finale. Dit is nu even voor die Spanjaarden die ons wel een sympathiek schouderklopje kwamen geven.

International en Tropic Morning News. Die Tropic Morning News, dat is trouwens een term die uitgevonden is door de vrouw van frontman Matt Berninger. Zij gebruikte die voor het doomscrollen 's ochtends vroeg. Dat is niet heel erg bevorderlijk voor je humeur, maar de National gelukkig wel. En het is eindelijk goed gekomen met mij en Alex Capranos. Ik schaam mij diep, maar ik wist dus tot deze rockwerchter eigenlijk niet heel erg goed hoe die man eruit zag. Ik had ze gewoon nog nooit live gezien, nu dus wel. En wat een show was dat.

0: Ja, die Alex Caprano's, die ziet er dus trouwens altijd zeer goed uit op het podium. Die stond er ook, ondanks de warmte, in de Born op Werchter in een prachtige outfit. En dat heeft hij gemeen met Rick Bontink, de frontman van Lightspeed, die je hier zo meteen aan het werk kan zien en horen.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
3: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras. In M-Leuven.

0: wil zien, dan moet je hier op 13 augustus zijn, want dan komt die plaatjes draaien. Nu hoort je met Arbeid Adelt en Lekker Westers.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Ja, elke dag hebben we hier minstens twee bands over de vloer. Vanmiddag kwam Marble Sounds hier al live spelen en nu is het aan Lightspeed. Een hele goede middag, Rick.
2: Goedemiddag. Hallo, lekker warm hier.
0: Ja, heb je het een beetje warm? Ja?
2: Ik kan mij opwarmen.
0: Maar ja, jij bent ook zo'n artiest die dan liefst een lange broek komt en zo, hè?
2: Ik heb geen shorten, oprecht. Ja, iedereen zegt dat altijd van draag een short, maar ik heb dat niet.
0: Gisteren hadden we Tim Leijman en Guillaume Lamont van Hideous hier. Die zeiden ook, ja, alleen in zwembad.
2: Ik denk dat Guillaume zijn zwemshirt zelfs leer is.
0: Daarover misschien moeten we even ingaan op jouw passie voor outfits en kleren. Want dat is wel een ding, hè, bij Lightspeed.
2: Ja, ik vind dat gewoon heel interessant. Dat interesseert me wel, zo zien dat ik iets mooi aan heb.
0: Ja, ik hoor zelfs dat het niet alleen gaat over of jij iets mooi aan hebt voor shows, maar ook of de rest van de band goed gekleed is. Die moeten dan waarschijnlijk foto's sturen. Maar ja, Rick, ik ga dit aandoen. Is dat oké? Gaat dat echt zo?
2: Dat is eigenlijk allemaal gelekt dan. Mijn band heeft me helemaal vernederd hier live op radio. Ik ben niet super streng meestal.
0: Jouw bandlid vandaag, Ino heeft een short aan.
2: Ja,
0: dus
2: wel.
0: Dat mocht. En een Hawaii hemd.
2: Ja.
0: En fans.
2: Het is grappig, want Ino is ook zo vriendelijk vandaag om Jens, onze gitarist, om eventjes in te vallen. En
0: bij Ino kan ik
2: meer aan. Daar ben ik heel lief.
0: Oh,
2: nee, hij ziet er fantastisch uit. Ja, absoluut.
0: Zeg, Rick, Trouwe Willys, die kennen jullie mogelijk nog als Belofte van Willy. 2024, in maart 2024, hebben jullie een maand heel veel airplay gekregen bij ons.
2: Ja,
0: hebben jullie ook gespeeld in het depot. We hebben jullie gefilmd, live sessies online gezet. Kan je eigenlijk nu 2 jaar later een beetje inschatten wat dat voor jullie gedaan heeft, Belofte zijn?
2: Het is vooral bij Lightspeed het geval dat toen was ook echt het begin van de band. Dus ja, ik denk dat we dat ook heel hard zien als een startpunt. En dat alles wat erna komt gewoon automatisch wel een beetje gelinkt wordt aan toen de Belofte zijn. Dus ja, voor ons heeft dat sowieso... het was ook de eerste keer dat we consistent airplay kregen. En ja, dat apprecieerden we natuurlijk heel hard en nog steeds.
0: Ja, wat dat wij altijd doen met onze beloften. Wij proberen die zo'n beetje bij ons te houden
2: en af en toe
0: nog eens naar hier te halen. Dus heel blij dat je hier bent. Natuurlijk, jullie hebben niet stilgezeten. Hè? Al veel toffe voorprogramma's gedaan. Dirk, Sans, Ramkot, ook al eigen shows. Wat staat er de komende tijd nog op je agenda?
2: We hebben best een drukke zomer. We spelen wel veel shows, wat heel fijn is. Ik kijk het meest uit, denk ik, naar zondag spelen we in Ringo in Gent tijdens de Gentse feesten. We zijn oorspronkelijk van Sint-Niklaas, maar ondertussen wonen we toch al enkele jaren in Gent. Dus voor ons is dat toch ook wel iets waar we heel hard naar uitkijken. Zeker Ringo is een plek waar we al heel vaak zitten, waar het ook al warm kan worden. En het is nog vroeg op de Gentse feesten, dus ik denk dat iedereen wel nog relatief wakker is. Dus iedereen is zeker welkom dan ook. Ja, dat zal wel.
0: En zijn er na jullie show op 19 juli in Gent ook nog andere concerten en zo waar jullie zelf naartoe gaan op de Gentse feesten? Nemen jullie dan een soort van verlof om daar 10 dagen te kunnen losgaan?
2: Ik heb altijd verlof, want ik heb geen echte job. Dus ik kan eigenlijk altijd naar de Gentse feesten gaan. Er zijn een paar heel coole dingen waar ik zeker naar uitkijk. Sad Boys Club, jullie wel bekend. Heel goede vrienden van ons, absoluut. Zeker een aanrader. Boomtown is altijd heel cool. Ronker, jullie ook zeker bekend.
0: Ja, bent van onze Jasper de Petter.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Dat zijn toch wel een paar shows die ik zeker ga meepikken.
0: Alright, dus 19 juli in de Ringo
2: in Gent.
0: Ik stel voor dat jullie maar eens een nummer gaan spelen. Hè? Wat zal het zijn, het eerste?
2: We gaan beginnen met All Fine For Me. Ik weet dat jullie dat ook veel gedraaid hebben. Dat is onze eerste release van dit jaar geweest, eind januari. Na een jaar niet gereleased hebben in 2025. Ik denk dat dat een jaar was dat ik wel nodig had om een beetje te herbronnen ook. Om een beetje na te denken over welke sound ik juist wil uitgaan met Lightspeed. En All Fine For Me is daar voor mij wel echt een mooi voorbeeld van. Het is nog altijd Lightspeed. Het heeft nog altijd de herkenbare Lightspeed elementen, maar het is wel iets vuiler of zo. Natuurlijk gaan we het nu in een akoestisch jasje steken.
0: Ja. Ja. Maar het heeft ook een serieuze betekenis, toch? Het is echt wel allee, ja. een heftig verhaal, hè? Misschien
2: ja,
0: je daar eens iets
2: ja het nummer gaat eigenlijk schetst een beetje een conversatie tussen een ouder en een kind die op zoek zijn naar toenadering bij elkaar, wat niet altijd gemakkelijk is. Zeker op, ja, wanneer een kind begint te puberen of zo, of zeker wanneer dat er onderwerpen zoals generationele trauma of zo meespelen in zo'n gezin. En ik vond dat wel een heel mooi onderwerp om een nummer over te schrijven, dus daar gaat het een beetje
0: over. Ik ga
2: over.
0: Heel goed opletten, een zoon van 8, maar af en toe denk ik, ja, die zo... Het is al begonnen.
2: Ja, ik snap het volledig.
0: Alright. Zet jou vooral klaar.
2: Jawel.
0: En dan gaan wij luisteren. Rick gaat nu zitten achter de microfoon, pakt zijn akoestische gitaar erbij. Plucht die nog heel even in, dat hoor je allemaal. Dit is Lightspeed met All Fine For Me, live op ons terras hier in Leuven.

0: Je hoort de Lightspeed helemaal live hier op ons terras in Leuven met All Fine For Me. Rond 4:15 hoor je ze nog eens. En dan ga ik Rick ook een paar ambetante zomerdilemma's voorleggen.
1: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras in Leuven.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. Er zijn doden gevallen bij de zware brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Brecht Spijbroek.
3: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
2: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. Marius Borghuybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Het Openbaar Ministerie in Oslo ging daar gisteren tegen in beroep, maar kwam daar vandaag op terug. Huybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en hij zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK een van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Orie.
4: Ik vind deze dinsdag verdient iets vrolijks. Misschien wel van The Cure.

laatste encore van The Cure op Rockwerchter. Na anderhalf uur fantastische show kwam er ook nog een treintje aan hits. En dit zat daar ook bij, The Love Cats. Ik moet trouwens zeggen, Robert Smith vond ik de allerschattigste man op die hele wei. Na zijn concert deed hij teken dat hij iedereen ging knuffelen. En echt, ik had het willen doen. Het was niet mijn eerste keer The Cure, maar wel de eerste keer dat ik het snapte. Met dank aan de aanstekelijke liefde van collega Stijn Beugels. Zometeen Iels na het

0: Susan's House van Eels. Ik vind dat dat beter klinkt als het mooi weer is. Wat vind jij, Rick?
1: Het is wel het perfecte zomernummer als dit
0: meevraagt. Ja, toch, hè?
2: Ja. De zomer van Willy. Live music
0: matters. Zometeen mag jij, Rick van Lightspeed, nog eens het nummer spelen. Maar eerst ga ik je onderwerpen aan een paar zomerdilemma's. Je bent wel nog altijd een klein beetje aan het zweten, nee?
1: Ik ben aan het zweten, maar nu zeker, omdat ik niet weet wat de dilemma's gaan zijn. Ik vind het spannend.
0: Het gaat meevallen, denk ik. Nu, wat soms helpt bij dat zweten, bij de hitte, dat is een verfrissend drankje. Hè? Zwaar, hè? Mm-hmm. Nu water.
1: Ja, ja.
0: Maar ik hoor dat zowel streekbiertjes als alle ingrediënten voor Dark and Stormy, hè, de cocktail Dark and Stormy, op de rider van Lightspeed staan. Stel dat je de rest van de zomer maar één ding meer mag drinken, bier of Dark and Stormy's. Wat ga je kiezen?
1: Dark and Stormy's, 100%.
0: Ja?
1: Ik ga enkel nog op Dark and Stormy's drinken. Ja, sowieso. Zo
0: ik volg jou. Ik vind dat ook heel erg. Dat is echt ook wel mijn favoriete cocktail. Dus ik ben mee, oké. Okay. Rick, jij bent nu volle bak aan het focussen op de muziek. Jij zei daarnet, ik heb altijd verlof, maar muzikant zijn, dat lijkt me ook werken, toch?
1: Ja, ja, sowieso.
0: Weet je wel, hè? Maar het had wel anders kunnen lopen, want jij hebt biochemie gestudeerd.
1: Ik heb biochemie gestudeerd. Dat zou je niet zeggen, hè?
0: Helemaal afgemaakt ook.
1: Ja, helemaal afgemaakt met heel mooie resultaten ook zelfs.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja. Ik deed dat ook wel echt graag.
0: Jij bent master in de biochemie.
1: Wel, eigenlijk bachelor.
0: Maar ja, dat is goed genoeg.
1: Dat is even goed, zeker.
0: Maar je hebt daarnaast ook ooit in de IKEA gewerkt.
1: Maar hoe komt dat?
0: Ja, hoe komt dat daar allemaal weer? Maar dus
1: ja,
0: stel,
1: dat klopt allemaal, ja.
0: Ja, stel dat het ooit anders zou moeten lopen dan muziek. Ga je dan in een labo werken of ga je in de IKEA werken?
1: Mij vind je terug op de keukenafdeling in IKEA.
0: Waar?
1: Nee, ho, ik stond niet eens op de keukenafdeling. Maar ja, IKEA is echt de max. En ik heb daar een supergoeie tijd gehad. En ja, ik zal daar nog altijd wel terug gaan werken, moest het nodig zijn.
0: Er zijn mensen die zeggen dat Lego voor volwassenen is.
1: Dat is wat ze zeggen. en dat is volledig waar ook.
0: Oké. Okay. Rick, ik hoor dat er nog twee dingen zijn waar jij heel veel van houdt.
1: Oké.
0: Okay. Nummer 1 is orde en netheid. En jij kust zelfs met scrub daddies. Je moet mij eerst, voor ik jouw dilemma voorschotel, zeggen wat scrub daddies zijn.
1: Mijn manager heeft mij mega in het zak gezet, denk ik. Maar het is wel waar, ze is mij gewoon mega aan het exposen. Scrub Daddies is een soort spons die je kan kopen, ik denk zo in de Vibra en zo.
0: Ja.
1: En dat is een patent uit Amerika, om heel technisch te gaan. En in koud water blijft die spons hard, maar in warm water wordt die mega zacht. Dus je kan daar eigenlijk alles mee doen. Je kunt daar je oven mee poetsen. Als je dan de koud water formule gebruikt.
0: Ja.
1: En als je zegt van nu ga ik mijn aanrechtjes doen en je wilt geen krassen maken, dan zie je eerst dat die spons wat warmer is en dan is die een beetje zachter.
0: Oké, okay, scrub daddies. Ik ga straks naar de winkel. Oké. Okay. Maar, dus orde, netheid, kuisen. Dat is nummer 1.
1: Ja,
0: nummer 2,
1: ja.
0: Fontaine's DC.
1: Mm.
0: Klopt, hè?
1: Ja, daar ben ik zot van.
0: Ja, het schijnt. Stel dat jij moet kiezen een leven lang in de rommel en in het vuil leven, maar toch kunnen samenwerken met Fontaine's DC. Of je leven lang in een heel proper huis en heel veel scrub daddies, maar nooit

0: samenwerken met Fantasy C.
1: Ja, dat is, dit breekt mij volledig mentaal. Maar ja, dan vrees ik, ik wil absoluut samenwerken met Fontaines. Dus dan leef ik wel in misery en vuilheid voor de rest van mijn leven.
0: Je weet zeker, Graham Chatton, of hoe je het
1: Green, ja.
0: Het is niet altijd even sympathiek. Ja, stel dat hij zo twee zinnen meezingt op een nummer en dat is het dan.
1: Nee, maar ik moet zeggen, om terug, ik ben hier altijd over Sad Boys Club bezig, maar de zanger van Sad Boys Club, Thomas, die heeft Green tegengekomen in een Think Twice in Gent. Okay. En die was blijkbaar heel sympathiek. En Green heeft Thomas zelfs toen een guest ticket gegeven voor de show die avond. Okay. Dus blijkbaar is hij toch sympathiek.
0: Dus je speelt op safe.
1: Okay. Ja, absoluut.
0: Oké, ik ben mee. Is goed. Ik stel voor dat ik jou laat. Dat je stopt met zweten, want ik kan nog heel veel ambetante dingen vragen. Maar je hebt het heel goed gedaan. Welke nummer ga je nog spelen?
1: Ik ga een nieuw nummer spelen dat nog niet gereleased is. Ja, ik ben een plaat aan het schrijven. Dus ik vind dat wel leuk om af en toe een paar nieuwtjes te testen. Waaronder het volgende, het heet What's the Latest.
0: Maar dat is een première eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Okay. Ik heb het nog niet, zeker niet op de radio gespeeld. Dus ja, ik vind het even spannend als jullie misschien. Wie weet.
0: Alright, en die plaat, voor ik jou laat gaan, wanneer gaat die in de winkel liggen? Is het echt al heel concreet?
1: Nee, dat is nog niet super concreet. Ik durf wel te zeggen dat je die volgend jaar mag verwachten.
0: 2027.
1: Ja. 2027. Okay. Specifieker kan ik daar nog niet over zeggen.
0: Oké, zet je maar klaar. Wij gaan luisteren naar jullie tweede nummer. En dat is echt iets heel exclusief, want dit is nog vers van de pers, nog nooit op de radio gespeeld. Dit is nog eens live, Lightspeed, helemaal live van op ons terras hier in Leuven met What's the Latest?

0: Wat een stem heeft Rick toch. Dat stuurt Steven deerlijk nog door. Je hoorde What's the Latest voor het allereerst op de radio. Staat nog niet op plaat. Die plaat komt er ergens in 2027. Merci Lightspeed en graag tot een volgende keer.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy Terras in Leuven.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: know you wanna my kind.
1: Need You Tonight van INXS. Intussen zijn de gitaren van Lightspeed bijna ingepakt. Maar ik ga Rick toch nog heel even hier houden. Ik heb nog een belangrijke vraag voor onze rock- en rommelmarkt. Ik moet een beslissing nemen. En die kan me daar volgens mij bij helpen.

0: Garbage and Vow, dat draaien we niet zo heel veel. Het kwam uit in 1995, maar ik dacht, ik gooi hem er nog eens tussen.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Volgende dinsdag, dat is op 21 juli, op onze nationale feestdag. Echt, iedereen heeft dan vrij, behalve wij. Dat doen wij hier in Leuven van Rock en Rommelmarkt. Je kan hier vinylplaten kopen, zowel nieuwe als oude. Bijvoorbeeld uit de collectie van Luc Jansen. Je zal je eigen Willy merchandise kunnen zeefdrukken. Je zal ook een tattoo kunnen laten zetten. Want de wederhelft van collega Sien Wijnands, die komt tatoeëren. Je kunt hem op Instagram vinden onder Tatoeyaya. En alle collega's die zijn eigenlijk echt al bezig met ik ga ook iets laten zetten. Maar ik ben eigenlijk wel nog aan het twijfelen. Zo tattoos, ik mocht dat eigenlijk echt niet van thuis. Dus ik vind dat toch nog zo wat spannend ook om dat te doen. Ik ben 41 jaar, hè? Ja, ja. Maar ik zie dus net Rick van Lightspeed. Die heeft zich niks aangetrokken van het advies van zijn ouders. Misschien mocht het ook gewoon. Maar Rick, jij hebt echt wel best wel wat tattoos staan, hè? Toch?
2: Ja, dat is zoiets. Eens dat je daarmee begint, is het moeilijk om te stoppen, vrees ik.
0: Ja, het schijnt. Hoe oud was jij toen je de eerste liet zetten?
2: Ik denk dat ik 19 was. Ja. Ik weet ook, denk niet dat ik dat thuis gezegd heb, dat ik dat ging laten doen.
0: Ah, ja.
2: Mijn eerste tattoo zetten. Dus die stond daar en die was daar dan.
0: Oké, en hebben zij dat dan gemerkt of heb jij het verteld?
2: Ik denk wel dat ik het verteld heb. Ik denk dat mijn papa eerst dacht dat het niet echt was. En ja, sindsdien ben ik volledig into tattoos geworden.
0: Jij bent nu 26, toch?
2: Jawel,
0: hè?
2: Ja.
0: Dus je bent al 7 jaar tattoos aan het zetten. Zijn er waar je al spijt van hebt? Zijn er waarvan je denkt, wat had ik beter niet gedaan?
2: Nee, dat niet. Ik heb niet echt spijt van... Ik heb eigenlijk niet echt spijt van dingen in het leven, snel of zo. Dus van tattoos ook niet. Ik vind zo, ja, er zijn sommige waarvan ik denk van... Dat is duidelijk dat ik jonger was toen ik dat... zetten, maar ja, dat link je dan zo automatisch aan die periode in je leven, dus dat maakt het dan wel weer fijn, vind ik.
0: Mag ik heel even kijken wat er allemaal staat?
2: Want, ja.
0: Ik zie hier een soort van engeltje met
2: ja,
0: een doodshoofd.
2: Een doodshoofd.
0: Ja, ja.
2: Een cowboybotje.
0: Ja, die is wel heel mooi. Met bloemetjes erin, by the way.
2: Dit vind ik ook heel cool, als een cowgirl.
0: Wacht, ik zie ze niet helemaal. Ah ja, ja, ja, met zo'n hoed. En dan zie ik precies een kies die getrokken
2: is. Ja, dat is een wijsheidsstand.
0: En dat is echt, je hebt je wijsheidsstanden laten trekken.
2: Dat is 1 op 1. Nee. Zo groot was de mijne.
0: En, nee, dat kan niet.
2: Nee, dat is niet waar.
0: Maar hoe kom je daarop om een wijsheidsstand op je arm te tatoeëren?
2: Ja, dat is heel impulsief eigenlijk. Ik denk niet super veel na over... dat is echt waar. Ik niet zo. Vaak is dat, denk ik, een maand op voorhand dat ik ineens zo'n idee heb. En denk van, ik wil dat voor altijd op mijn lichaam zetten.
0: Ja, ik zie hier ook nog Amour, gewoon geschreven.
2: Ja,
0: ik zie het nummer 9,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja,
0: dan.
2: Ja, dat is... Ja, 9 is... mijn ouders zijn gescheiden, maar zowel de huisnummer bij mijn papa als bij mijn mama is 9. En ja, ik vond dat dan
0: dacht,
2: mooi
0: van, ja,
2: om
0: dat heeft
2: te zetten.
0: Wel iets, of zo. Dus dat die verhuizen dan trekt.
2: Exact. Ja. En Grace, dat is, ja, Jeff Buckley is een groot idool van mij. Dus dat moest ik ook al tatoeëren.
0: En staat Fontaine's DC er al ergens
2: nee,
0: op?
2: Nee, nog niet.
0: Zou je dat doen? Vind je dat heel gek? Als je daar dan toch mee mag samenwerken, man, te zeggen... By the way, Graham, I have a tattoo of you.
2: Ja, ik zou dat heel cool vinden, maar ik denk dat zij dat echt niet cool gaan vinden, dat dat op mijn arm staat.
0: Ik ben zo teken aan het doen naar Rick van, kom, doet die mouw nog eens omhoog, wat kan ik hier nog allemaal bewonderen, een stoel ook.
2: Ah ja, wat is juist, dat was ik zelfs
0: met een kapotte pot.
2: Ja, exact. Dat was ik vergeten zelfs, dat die daar stond eventjes. Ja, opnieuw niet echt een betekenis. Ik dacht, een stoel is zo saai, dus ik breek de poot en dan is dat ineens cool.
0: Oké, dit zijn nu je armen, die kan ik zien.
2: Ja.
0: Zijn er nog veel op de rest van je lijf die we niet kunnen zien?
2: Enorm veel.
0: Nee,
2: tot nu toe is het op mijn armen. Ik vind gelijk nog altijd zo mentaal een grotere stap om ergens anders te beginnen. Want ik weet als ik dan bijvoorbeeld zeg maar op mijn borst een tattoo zou zetten, dan zou ik daar ook niet mee stoppen.
0: Ah ja, dan komt heel uw lijf vol te staan.
2: Dus ik wacht daar nog eventjes mee.
0: Oké, wat zou je mij adviseren? Ik heb 1 mini-tattoo op mijn voet. Een heel klein golfje is dat. En ik heb natuurlijk nog 2 naakte armen. Maar ik denk dan ook, ja, ik ben 41. Misschien over 15 jaar trek ik dat echt op niks meer.
2: Als ik naar jou kijk, dan denk ik aan een hermietkreeft.
0: Oeh, ik ben ook wel kreeft.
2: Ah, voilà. Is dat dan niet superschoon? Je hebt zo van die mooie hermietkreeftschelpjes die zo in een...
0: Ah, ja.
2: Dat zie ik wel echt... op jouw arm staan, bijvoorbeeld.
0: Okay.
2: Dat past heel goed bij jou.
0: Ik ga er eens over nadenken.
2: Ja.
0: Alleszins bedankt om even een klein beetje advies te geven over wel of geen tattoo zetten. Het kan dus volgende week dinsdag hier bij Willy op onze Rock en Rommelmarkt. We beginnen eraan om 10 uur en we stoppen om 5 uur. Pieter-Jan gaat wel een soort van selectie meebrengen van ontwerpen. We gaan niet alles kunnen kiezen, maar misschien kan ik hem wel deze week alles bellen dat ik een ideetje heb. Een
2: voilà.
0: Hermiet kreeftschelp. Oké, okay, wie weet, wie weet. Als je dat wil zien, kom dan vooral af volgende dinsdag. Rick, nu mag je echt vertrekken. Terug richting Gent?
2: Ja, terug richting Gent.
0: Richting bijna de Gentse feesten, dat is
2: exact,
0: zaterdag, hè?
2: Wel,
0: zondag.
2: Het begin, donderdag is dag 0, dus dan gaan we van start.
0: Alright, veel succes!
2: Doei, doei.

A Ton of Love van Editors, dat wens ik jou natuurlijk. We zijn de zomer van 2026 volop aan het beleven met een zoveelste hittegolf, bosbranden die wellicht ook de geschiedenis zullen ingaan, net als de shows van David Byrne en The Cure op Werchter. Maar ik neem je heel graag eens mee naar de hete zomer van 1956, dat is 70 jaar geleden intussen. En toen waren het geen bosbranden, maar één meneer die nogal zorgde voor een beetje hitte en zweet, vooral bij vrouwen dan, want... Dat was de zomer dat Elvis voor het eerst langsging bij een televisieprogramma. Dat was de Milton Berle Show, een van de meest bekeken programma's in Amerika. En dat was ook het programma waardoor hij een nationaal tieneridool werd. Hij heeft daar zijn typische heupbewegingen laten zien. Heel Amerika was in shock, want dat was toch zondig. Dat mocht allemaal niet. Dat riep seks op. Dus die uitzending heeft hem natuurlijk alleen maar populairder gemaakt. Alleen daarna... mocht hij maar vanaf het middel gefilmd worden. Je mag die heupbewegingen zelf nog eens testen met Elvis Presley en Haan.

0: iemand dat Mick Jagger en Co. niet meer zo jong zijn. Ik dus niet. De Rolling Stones en hun laatste nieuwe... Jealous Lover, jawel. Zometeen Cornershot.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website Willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. In Brussel worden de lichamen geborgen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Dat is het vroegere muntgebouw waar een hotel, restaurants en kantoren in komen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Je hoort Brecht Spijbroek van het Brusselse arbeidsauditoraat.
3: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om een onderzoek te voeren.
2: Die berging kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
4: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Hè. Het is zwaar. Hè. Dus spijtig genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
2: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever bezoeken nu de plaats van de ramp om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen heel wat regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit in die commissie.
5: Er gaan zeker bijkomende maatregelen genomen worden. Dus er is een mogelijke opschaling van code geel naar code oranje. Dat betekent dan bijkomende oppompverboden en ook bijkomende maatregelen richting scheepvaart. Een spreuverbod is voorlopig nog niet aan de orde. Dus hier is wel de boodschap aan iedereen van kijk, wees zuinig, wees spaarzaam met dat schaarse water. Ga geen gazon besproeien.
2: Op sommige plaatsen is meer dan 2 maanden normale regen nodig om weer wat op een normaal niveau te komen. Marius Borg-Huyby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Huyby kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. En kroonprinses Mette Marit heeft zelf het ziekenhuis mogen verlaten na haar longtransplantatie van half juni. Ze is 52 en ze lijdt aan longfibrose. Dat is een ziekte die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK een van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Annelies

RTM. Corner Shop en Brimful of Asha. Deze band komt op 30 september naar het Koninklijk Circus in Brussel met een nieuwe plaat onder de arm. En dit nieuwe nummer gaat het daar sowieso ook spelen dan. Dit is Death Cab for Cutie.

Fashion van David Bowie. Ja, ik moet zeggen, fashion is precies wel al een thema geweest hier bij onze mannelijke muzikanten die langsgekomen zijn in Leuven. Ik ben benieuwd of dat ook zo'n ding is bij de vrouwen die hier deze week nog komen spelen. Donderdag, dan is het aan Jen. Dat is ook een ex-belofte. Ja, die ziet er altijd top uit, maar ik ben benieuwd hoe hard zij nadenkt over een short of geen short. En vrijdag is het aan Emmy Dark. Ze komen allebei om 4:15. Jen op donderdag en Emmy Dark

0: Στον την Αγωπιέντζε, στα Μίνου and Fascination. Als je straks graag meedoet met Aperitief Nationaal, het moment waarop we zeggen het is gedaan met werken, tijd voor een drankje, zoek maar al iets in de frigo.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Live van op het Willy-terras
8: in Eemleuven.
9: De zomer
10: van Willy. Live Music Matters.

Killer Queen van Queen. Het is zo goed als 5:30. Of jij nu vakantie had en een hele dag geen poot hebt uitgestoken, of een hete dag op de werf achter de kiezen hebt. Misschien een dag met stinkende collega's op kantoor, want het stinkt nooit zelf, het zijn altijd die anderen. Kan ook dat je een dag had met kinderen waar niks mee aan te vangen was. Wel, het is tijd om dat allemaal de komende 4 minuten compleet achter je te laten. Het glas te heffen en een beetje te dansen. Want het is tijd voor Aperitief Nationaal. Schola jongens en geniet van

My Friends van Groove Armada. De ideale plaat om die dag mee achter je te laten en te aperitieven. Mocht je graag eens samen het glas heffen, dat kan zeker donderdag en vrijdag. Dan zijn we hier terug. Morgen is Museum M dicht. Dus dan kruipen wij terug in onze geventileerde studio in Vilvoorde. Maar donderdag vanaf 11 uur zit Iwijn hier weer klaar om je te ontvangen. En vergeet niet, donderdagavond hebben we nog die Comedy Night met geweldige comedians die ik je zo meteen...

0: New Beginnings van Yard Act. Het zijn dus Gunther Lamoot en David Galle die hier donderdagavond komen spelen op onze Comedy Night. En Iwijn Segers die praat heel de avond aan elkaar als MC. Voilà, zie het. Ga terug met dank aan het raketijsje dat mijn collega net gebracht heeft.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten erop.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
2: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras in Eindhoven.

Ze hebben afgelopen weekend Bospop in Weert nog afgebroken. Kaizer Chiefs en Ruby. Intussen laat Steve weten. Annelies, merci voor het aperitief nationaal. Maar ik ga nu naar het Vloerenfoefke in Gent voor een echte aperitief. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn. Ik nodig je intussen heel graag uit om donderdag terug naar Museum M in Leuven te komen naar ons terras. Deze band komt dan ook spelen. Om 1:15 brengen ze een live sessie. Dit is Danny Blue en Tears.

aan de police. En zo net voor ik mag afronden, heb ik toch wel geen heel belangrijk muzieknieuws gevonden, zeker? Ik heb net een persbericht gekregen waarbij vermeld wordt: deze band komt met een nieuwe plaat. Vandaag ook een nieuwe single. Highly anticipated new studio album. Blistering lead single. Dat zijn de woorden. Ja, dus als je fan bent van deze groep...

dan kun je naar de winkel. Ik ga morgen eens discussiëren met de chef muziek of we die nieuwe single voor die roekers gaan draaien. En misschien moeten we dat wel eens doen. Heet Rattle the Cage. Je kunt hem zelf alles gaan opzoeken. Dit is nog Black Box Rebel.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. Korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. In Brussel is de civiele bescherming bezig met de berging van de lichamen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten en zeker 2 zwaar gewonden. Je hoort Brecht Spreibroek van het Brusselse Arbeidsauditoraat.
4: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnenin bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
3: Die berging kan nog een hele tijd duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
5: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar, het is spijtig genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten

0: Wie is de slachtoffers?
1: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de ramp bezocht om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen veel regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit daarin. De situatie is nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend, zegt hij.
2: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evalueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
1: Dus we moeten ook zuinig zijn met ons drinkwater. Op sommige plaatsen zou het al meer dan 2 maanden goed moeten regenen om het waterniveau weer op een normaal niveau te krijgen. De DNS Storroep wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Storroep was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap tweede. Hij reed kort voor de strepen weg uit een groepje achtervolgers.
3: Tweede geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei. Maar daarna wil ik gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Dus teruggekomen in de afdaling en... Ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus tevreden.
1: De Fransman Paul Sexas werd derde, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui en Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.

zit daar en ik zit hier. Zij zit daar en ik zit hier. Zij zit daar en ik zit hier. Zij zit daar en ik zit hier. Verraderlijke engel, ik zit hier. Rockprinses, ik zit hier. Dodelijke bloedzweer, ik zit hier. Hart op zes, harde les.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Really, music matters.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. We'll be right back.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website Willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Een goede avond. In het Oxygebouw in Brussel is nu ook het lichaam van een zesde slachtoffer geborgen, na de zware brand daar. Alle slachtoffers lagen in één van de twee liften die naar beneden waren gestort. De civiele bescherming gaat ook de tweede nog openbreken om te zien of er nog meer slachtoffers zijn. Er was vooraf wel sprake van 6 vermisten. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
3: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug ter plaatse komen. De toezicht wel zijn op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
2: Zeker 2 mensen raakten zwaar gewond bij de brand. Die brak vanmorgen uit tijdens renovatiewerken in het gebouw. De oorzaak kennen we nog niet. Het waren effectief agenten van de immigratiepolitie ICE die gisteren een man van 26 van Colombiaanse afkomst doodgeschoten hebben in de Amerikaanse staat Maine. Dat schrijven Amerikaanse media. Gisteren was dat nog niet duidelijk. De man zou aan het werk geweest zijn als pakjesbezorger toen ICE hem wilde tegenhouden. Een van de agenten schoot daarop 4 keer op de man. Volgens ICE wilde hij zijn wagen als wapen gebruiken, maar op videobeelden zien we toch iets anders. Zoals dat bij eerdere incidenten met ICE ook al het geval was. De Deen Jes Doorhoop wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Doorhoop was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap 2e. Hij keerde kort voor de streep terug in een groepje achtervolgers en sprintte zelfs nog weg.
4: 2e geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei, maar daarna wel gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus tevreden.
2: De Fransman Paul Sexas werd 3e, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui, Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Er zijn 6 lichamen geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Ze lagen allemaal in één van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten. Toch gaat de civiele bescherming ook de 2e lift nog openbreken, om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
3: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug op ter plaatse komen. De toezichtswelzijn op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
2: Zij gaan onder meer de oorzaak van de brand onderzoeken. Een record aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000, of ruim een vijfde meer dan vorig jaar. Ze krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir.
4: Het is vaak dat de school de kinderen doorverwijst naar de zomerscholen, waar dat we zien dat er toch nood is aan vooral taal, spelling, grammatica, lezen ook, maar ook wat wiskunde. En het fijne is dat we 2 weken met die kinderen aan de slag gaan. 2 weken maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.
2: In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. De transfer van rode duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na een advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Heden.
3: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
2: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van die andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latré.
4: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
2: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. En er komen dan toch geen heffingen van 20% voor schepen in de zeestraat van Hormuz. Amerikaans president Trump kondigde die gisteren aan, maar trekt ze weer in. Zulke heffingen zijn ook in strijd met het internationaal recht. In ruil wil Trump handelsdeals sluiten met alle golfstaten afzonderlijk. Vanavond nog lang warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Reumst beslist na het advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Ede.
3: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen is.
2: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. En ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. Dat heeft de gouverneur beslist. Het verbod geldt ook voor sfeervuur, zoals vuurkorven bijvoorbeeld. Er zijn nog veel vragen na de dodelijke brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journaliste Nathalie Dijk.
4: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
2: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van de andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latree.
5: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
2: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. En de transfer van Rode Duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. We krijgen een vrij heldere nacht, minimaal rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maximaal rond 30 graden. Donderdag hetzelfde weer en tot 32 graden. Vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer bij 28 graden. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. In de Waaslandhaven staat een containerschip in brand. Daarbij zouden tot 20 gewonden gevallen zijn, dat meldt HLN. Het medisch interventieplan is afgekondigd omdat er mogelijk giftige dampen vrijkomen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn veel vragen na de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in een van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journaliste Nathalie Dijk.
3: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging, maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november, dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
2: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt, samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. In ons voetbal wordt de wedstrijd tussen Charleroi en Oud-Heverlee Leuven op de eerste speeldag met een dag uitgesteld. Van zaterdag 8 naar zondag 9 augustus. Aanleiding is het bezoek van de Italiaanse premier Meloni aan Charleroi voor de herdenking van de mijnramp in Marcinelle. Daarbij vielen 70 jaar geleden 262 doden, van wie ruim de helft Italianen. Door de extra veiligheidsmaatregelen zijn er niet genoeg agenten voor het voetbal. De stad Charleroi zegt dat het bezoek van Meloni nog niet zeker is. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goede nacht. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen morgen de andere halve finale. In de Waaslandhaven lekt mogelijk een gevaarlijke stof uit een container op een schip. Er hangt veel rook. Volgens HLN is het medisch interventieplan afgekondigd en zijn er mogelijk tot 20 gewonden gevallen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en onderzoeken nog om welke stof het gaat en of die gevaarlijk is voor buurtbewoners. De organisatoren van Tomorrowland reageren teleurgesteld op het vuurwerkverbod dit weekend door het brandgevaar door de droogte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein zelf als op Camping Dreamville. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
3: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
2: Morgen vroeg is er nog een extra overleg om eventuele andere maatregelen te bespreken. Ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles door agenten van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Dat melden verschillende media. Aanleiding zijn twee incidenten op korte tijd waarbij ICE-agenten twee mensen doodschoten. Gisteren een Colombiaanse pakjesbezorger van 26, vorige week een Mexicaan van 52. Volgens ICE schoten ze elke keer uit zelfverdediging, maar videobeelden en getuigenissen spreken dat tegen. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.